Ken je maar je geroffa, check one. Al die bieblum en dan ze rapper. Met wat ik doen het lekker. Wie ik dronk, just. Zij het mij gemas, gas. Baba, ik kas aan mijn kas, just.